Die ouverture, of dan openingsdeel, tot bedrijf 3 van Frans Leaars operette Goud en Silver, open hierdie uitgawe van Musiekbonbons op RSG. Janus Sandor lei die Budapest Philharmoniese Orkest.

Jonas Kaufmann het 'n aria uit van Weber se Oberon gesing. Hier is nou twee bewegings uit Francesco Bonporti se vioolkonsert in F majeur. Die voormalige priester het destyds musiekles geneem by die bekende komponis Arcangelo Corelli.

En dit was een lied van Monuisco. Je luistert naar muziekbonbons op RSG. Nou een deel uit die trompetconcert in E-majeur van Carl Fasch. Die Duitse componist het geleef van 1736 tot 1800. Men kan eindelijk na die concert als een concerto grosso verwijs, want instrumenten zoals die hobo en die viool is ook baie prominent in die trompetconcert.

Ons het geluister na On the Rain van Liszt. Nou staan Lynn Harrell en Bruno Canino nader met Arthur Sullivan's Idylle.

Kamerata Barron het dele uit Gemignani se Concerto Grosso nummer 3 uitgevoer. Vervolgens die stadige deel uit Paganini se Terzetto vir viool, kitaar en cello. Die Paganini trio voer dit uit.

gat aan die deur. In die seisoen van hibernasie sluip eensaamheid soms nader. Maar jy is nie alleen nie, want RSG se kortom is knus aan jou sy. Vul die eensame ure met kortverhale van hoop, van lief en van leed. Verhale wat wil vertel, ek hoor jou, ons is amper daar. Kortom, elke dinsdag aand op RSG, of luister weer op die RSG app. Kom wees knus saam met Kortom.

0: Daar is tans geen automatische spoedkameras in Johannesburg wat werk nie.
1: Wat sê jy?
2: Ach nee wat, spoedkameras is ondoeltreffende wetstoepassingsmechanismes.
3: Spoedkameras, denk ek nie, is een groot oplossing. Dit kan deel wees van een strategie, ja.
4: Die enigste ding wat werk vir padveiligheid is een traffic cop neutrie speeltje.
5: Daar is net een oplossing en dit is speedbumps.
6: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Navik Aktueel en Kommentaar. Nies aktualiteit dageliks op RSG.
7: Wereld, jy het die mooiste, blinkste witvere wat ek nog ooit aan enige swaan gesien het. Kyk net hoe glinster hulle in die son.
8: Die klein eentjie is stom van verbasing. Hy weet nie wat om te sê nie. Luister woensdag aand, 22 juli om 20:07 in opskud na die story oor die lelike eentjie.

Ella Roberts en Skyboat Song. Onthou jou versoeke is ook baie welkom. Jy kan het stuur na hierdie e-posadres info@willempelser.co.za. En die herhaling van hierdie program is elke woensdagochtend van 1 tot 2 in deernag. Drina Ferreira van die Strand. Saam met jou gaan ons luister na die intermezzo uit Frans Schmidse opera Notre Dame. Jy wil hê dat jou vriendinne Sari en Rita hierdie saam met jou geniet.

uit Giacomo Puccini se opera Gianni Schicchi het ons geluister na O Mio Babbino Caro. Is gesing deur Montserrat Caballé saam met die Philharmonia Orkees. Die dirigent was José Collado. Corlia Goosen, saam met jou gaan ons luister na hierdie pragtige wysie The Ashokan Farewell. Dit is 'n kombinasie van gitaar en viool wat gespeel word deur onderskeidelik Jay Unger en Molly Mason. Hulle is ook komponiste van hierdie werk. Corlia, jy vra dat jou kinders en kleinkinders dit saam met jou moet geniet.

0: farewell.
1: So gepraat van tot ziens sê, ons gaan groet met julle versoek, Wessel en Karen Jooste van Pretoria. Dit is hierdie baie bekende 1812 overture deur Pyotr Iljitsj Tsjajkovski.